strong. Hey. Ik praat niet over of hey. Ik kan de trein voor de vorm. Hey. 100 flessen. 100 flessen. Veel mannen, wel uw flessen. Jullie delen en stafetten. Hey. Kom niks zeggen. Als

0: Geloof je mij niet, kan je vragen naar mijn jeweler.
1: Hey, ik ben lid. Nog niks. Hey.